The Tremolos met die heerlike ou goed lanke Silence is Golden. Nou het ek vir jou Pieter Nodie se ja of nee. Sandra Steady Me en dan country klanke van Brad Paisley. A Truck Still Works.

0: Brad Paisley. The truck still works in Sandra met Steady Me. Piet Grenadier, hier of nee? Nou op die spelle is ek vir Janita Klaassen se 24 uur. Run Keating, Life is a Rollercoaster. En dan Edith Piaf met No Je Ne Regreren. Of Frans vir No Regrets. Het was een bitter oosnet. Hy kom al uit die vroege, nog nie 60s nie, die late 1950s, wat hy opgeneem is, 1959, om precies te wees. Maar dit bly een bitter mooi ene. Dit is seker een van die mooiste Franse snitte. Ek mag verkeerd wees, maar dit is my beskeie opinie. Arno Jordaan en Jakkels Vibes, as ek morgen nie meer hier is, a new world made Cara Cara. Geef my jou opinie oor hierdie ene van IDFPF.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

The tokens made the lion sleeps tonight. En op die spelers het ek vir jou Louise Carver met Crush on You, Jason Lee Hartklop Koningin en die Campbells Burning Up.

Joe Dolan met Hush Hush Maria, Chris Rey, Kom Maar Kind en Blaise Bridges, Soms en Ed Bridges, met sekie een van die mooistes, Love and Roses. En dan weer het vir my groet uitgeword op die vroege donderdagmorre. Ek los jou weer oudere gewoonte in die geselskap van niemand anders as Lee Prezeski. En dan groet ek jou met Nelly Furtado, I'm Like a Bird, Rod Stewart, The First Cut is the Deepest, en Christel Visser, Die Deur Oop Gelos. Pink, Please Don't Leave Me. Ek hier keer weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, hoop jy 'n heerlike dag. Tot ziens.

feestelike klanke van Karinda met Kyk op na bo. Voor het Pink met Please Don't Leave Me, nou Christia Visser sit die deur oop gelos. Net voor 5 op die donderdagmoor en die luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Dis nou tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Donderdag môre saam met Bosveld Stereo 107.5 en was Jules Newton met Queen of Hearts, James Johnson's A Race Like That en ook Franny Du Plessis met My Lief. Onthou, daar sal gaan tot 6:00 vanoggend of my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Klanke nou van Desmond Wells met Onthou My.

So rond ons eerste uur van die Bosveld studio ontbyt af met die Bellamy Brothers, Suzanne. Ook vir musiek gehad van Skemer met Stroom op, Blossoms met How Long Will This Last, en ek Desmond.

So rond ons eerste uur van die Bosveld Studio ontbyt af met die Bellamy Brothers, Suzanne. Ook vir musiek gehad van Skemer met Stroom op, Blossoms met How Long Will This Last, en ek Desmond Wells, Onthou My.

hierom, ek het jou lief. Soveel jare het voorbij gegaan, maar die ure het ook stil gestaan.

0: do. Fancy like.
1: Is fancy like nogal, né? Lekker. Walker Hayes, hou van daar is net. So lekker gemakkelijk. Dan het jy gehoor van twee country legendes, sommer saam in een snit sal altyd, altyd een trek verwees, in my oore. En dit is Islands in the Stream, van Dolly en Kenny, wat vir hulle so goed gedoen het, jare gelede. Het jy geweet, hulle vier wasbeerdag in Amerika. Daar stod dit. Kyk, hy loop rond met ons dolheid, en mens is baie, baie skrikkerig vir hierdie wasbeerkies. Val is in naam Rocket Raccoon is. Dan sou ek die Raccoons TV-reeks vir die kinders in die 80's, nee? Want hy, ek dink is Lisa Louheed, wat een van die, sy was een van die sangers wat die snitse openingsgedeelte gesing het in elk geval. Maar het jy geweet dat wasbeerkies was alles voordat hulle dit eet? En hulle gaan soek bykie water, en is enig iets, gooi my die water, was hom. Dis tentien, hoe kom ons om een wasbeerkie noem, hulle noem een raccoon. Vreemd. Nee, maar nou ja, het een dag het iemand een streep getrek, want hulle raak redelijk mak ook. Je weet, seker na die hondsdolheid en spuitings en so. Toe gee iemand vir hom een stukkie spookasem, en toe gaan loop was die spookasem, en wat het gebeur? Weg is die spookasem. Dis een lelike vuil ene, hoor. Mens doen nie dit nie, sies. In elk geval. Dit is ook ballonnedag, wereldballonnedag, ballonne in die wind. In elk geval, so, eet jy ballon? Ek weet nie. Kom ons gaan nie regtig die goedjies opblaas in die wereld en stuur nie, maar...

0: Reën met vasklou. Jy luister na 107.5 FM, die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo. Aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleen Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Is goeie goud van Bacaras, Colorado. En nou Dion, the Wanderer, Village Peoples in the Navy. En dan so tussendeur ook Anel met Glooi Jy.

Ons draai die oorlosie terug na die 70er jare toe met Lobo se Don't Expect Me to Be Your Friend. Polina Gagarina, A Million Voices, en dan Afrikaans van André Schwartz.

Joe Black, Bitter. Pat Benatar, We Belong. Jason Donovan's It Too Many Broken Hearts. Cat Stevens maak enig en elke donderdag lekker met hierdie musiek van hom, Can't Keep It In.

Heerlike goud van June Muscat en Chapel of Love. Ons gaan nou na Stella luister met Die Berge Blou. Afrikaanse klanke, daarna Matchbox 20.

Echo Smith met Cool Kids. 2000 slanke by Eerstlandse by die Hart van Goud. En Christo en Kobus met lekker Afrikaans dans die hartseer verby.

Dis Brett Young met Good Night into Good Morning. Nou jy hoor van Liesel Pieters met Lekker Lyf Lekker. Daar is verskriklik baie wat ek kan sê rondom dit, maar ek gaan nie, want ek gaan dit maar onskuldig hou. Met Prime Circles of Innocence hier by Bosveld. Kom aan. Kom ons gaan huis toe.

Gwyneth Ashley Robin gewees met Johnny Love en dan was daar ook Roan de Tooi. Mag ek jou laaste ene wees? Dis Karen Hougaard met Swalkie.

En dit is goeie weg, Liesjes. Nee, met sy Moonlight Lady. Hoe gaan dit daar by jou kant? Is jy nou uitgeput na die blokkraan in jou brein, wat so hard moet werk? Ja, ek moet sê, ek moet self my brein by mekaar hou en dan is ek nou nogal voel ek heel ontspannen as we so in die nieuwe uur ingaan. Maar het is belangrijk om die regte inligting deur te gee, sodat jy weet wat om te doen. Dit is dan toe net saam met jou nog tussen skyns voor 10 en hier is Demis Roussos, a lovely lady of Arcadia.

ook maar mooi geweest, nee, van die Everly Brothers, Crying in the Rain, voordat Lady Gaga saam met Bruno Mars, Dying with a Smile, en Afrikaanse muziek van de Sondagkanaal, waarna ons geluister het. Hier by Mossel Stereo op hierdie donderdagavond, die horlosie is by 4 minute voor middernag. Om ons te neem tot by ons antwoorddenking, die baie mooi Ek Glo, gesing deur Juanita Du Plessis.

Die baie mooi saft en tenderly gesing deur Alan Jackson. Jy is by Bosveld Stereo op die vrijdagmorgen, die horlosie by 27 minute voor 1. Ons gaan muziek luister nou van Manfred Mann, Brotherhood of Man, nog een man, nee. En nog een man, hierdie keer is het Fat Man, sy baie bekende liekie, Koos Beie Voete, waarna ons gaan luister. Maar eers, If You Gotta Go, Go Now van Manfred Mann.

Die hele story van Koos Beyevoete gesing deur Fatman en voor het die baie mooi A Beautiful Lover van Brotherhood of Man. Die Odossie is by so 17 minute voor 1 uur. Tijd vir my om te groet op hierdie vroege vrijdagmorgen. Hoop jy gaan een wonderlijke, suksesvolle vrijdag hee. En as hy nou voorbij is, soos ek net nou gesê het, dan is het naweek. Nou as het naweek is, zaterdagmorgen 5 uur, dan is ek weer terug. Ek gaan die microfoon oorhandig aan Rudy van Deventer en hy gaan die volgende 4 uur saam met jou wees tot by 5 uur. Ek gaan afsluit met die muziek van Laura Branigan. Daar is Afrikaanse muziek van Henning. Post Maloney sê Enough is Enough en dan die baie mooie The Power of Love van Jennifer Rush. Van Willem groete, tot zaterdagmorgen. Hier is Laura Branigan.

Audrey Landers wat hierdie uur afsluit met Tennessee Nights. Remy Short, morgen kom die son weer op en glans met I'm On My Way. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek heb begin hierdie nuwe uur met CC Catch, Back Seat of My Cadillac, Jacob Swan, Vrydag aand, en Susie Quattro, The Race is On.